maker, the kilometer stealer. Koken asfalt, kokend asfalt. Noodkreet van de ANWB. Er is geen vlucht met de verlichting